0: mai stati in Olanda? Vi ci porta Radio Kids e questa è Europappa, folle ritmo tutto per voi.
1: Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vader.